0: Update. 3 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De 2 koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Attila Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. 3 mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. 3 mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen worden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen stapelwolken en zon elkaar af, met de meeste bewolking in het noorden en noordwesten en zon in het midden en zuiden. De temperatuur ligt tussen 9 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen worden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen stapelwolken en zon elkaar af, met de meeste bewolking in het noorden en noordwesten en de meeste zon in het midden en zuiden. De temperatuur ligt tussen 9 en 14 graden, met een matige noordoostenwind in het binnenland en vrij krachtige wind langs de kust. En tot zover het nieuws op Wild FM.

DJ. You play club music? I love club music.

0: Moet u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Bitkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is bij Tenerife aangekomen. Het schip ligt bij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken even na 3 uur. En in Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona. Israëlische luchtaanvallen hebben vandaag zeker 17 doden veroorzaakt in Libanon. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8:00.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken even na 3:00. Een Israëlische luchtaanvallen hebben gisteren zeker 17 doden veroorzaakt in Libanon. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Een drone van Hezbollah verwondde in Noord-Israël 3 militairen, van wie 1 zwaar gewond. Ondanks het staakt het vuren dat sinds 17 april van kracht is, gaan aanvallen aan beide kanten door. Een uitbraak van het zeer besmettelijke norovirus heeft op het cruiseschip Caribbean Princess meer dan 100 passagiers en 10 bemanningsleden ziek gemaakt. Het schip vaart rond in de Cariben en vertrok op 28 april uit Fort Lauderdale. De trip van 13 dagen eindigt maandag in Port Canaveral bij Orlando. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Wild FM.
4: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
5: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
6: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
4: Life gets better when you get better.
5: Goedemorgen en van harte welkom bij Out of Power. Weet je wat het is vandaag? Misschien ben je het vergeten. Het is nog vroeg in de morgen. Maar het is moederdag. Dus vaders en kinderen, verwen je moeder op deze mooie, zonnige moederdag. Wat is het fijn dat we moeders hebben. En we denken altijd met groot genoegen en dankbaarheid aan vrouwen die zich inzetten voor kinderen. Merit Koedoot, jij bent de gast in Hour of Power. Je bent ongewenst kinderloos. Hoe beleef je dat?
7: Niet altijd makkelijk geweest. Maar inmiddels met vreugde. Ja.
5: Aanvaard je ook Gods aanwezigheid?
7: Enorm.
5: Want daar gaat Bobby over spreken, over het ervaren van Gods aanwezigheid. Dus mooi dat we dat op deze moederdag kunnen bespreken en kunnen horen. 2 prachtige liederen van het koor en van het worshipteam. En ik wens iedereen een hele fijne uitzending toe.

0: Een toepasselijke song voor Out of Power. We are here for you. We zijn er voor jou. Het werd geschreven door de bekende gospelzanger Matt Redman. Het is vandaag moederdag. Hoe is dat nou voor jou? Want je bent ongewenst kinderloos. Leg zo meteen eens uit wat dat is. Maar om al die beelden te zien op televisie, die commercials. Een hele dag moeders en kinderen centraal. Maar jullie kunnen geen kinderen krijgen.
1: Dat klopt. Heel lang heb ik het heel moeilijk gevonden. Keek ik ervoor weg. Ik heb zelfs moederdagen gehad dat ik in bed bleef liggen. Ja, intens verdrietig. Echt de rauwe werkelijkheid van het leven komt dan ook om de hoek kijken. Het levend verlies van iets wat je nooit gekend hebt. Je gaat zelf ook op onderzoek uit, hè? Met wat betekent het nou eigenlijk? En ik heb ook heel lang aan struisvogelpolitiek gedaan. Gedaan alsof het niet over ons ging. Gedaan alsof het over een ander ging.
0: Maar waarom deed je dat?
1: Mijn wens was te groot. En ik was ook boos. Dat ik dacht, dit gaat niet over ons, toch?
0: Boos op wie?
1: Op God. Ik heb het uitgeschreeuwd. Waarom? We hadden toekomstplannen. Je had een bepaald beeld voor ogen als je trouwt. Dan heb je een toekomstbeeld. Het was heel normaal ook in de gezinsen waar ik in opgegroeid ben, om eigenlijk direct naar je trouwe kinderen te krijgen.
0: Ja. De eerste jaren hoop je dan dat het goed komt? Of is je al vrij gauw dat het niet zou kunnen?
1: Ja, wij wisten al best wel snel. Een jaar na ons trouwen wisten we al dat we medisch uitbehandeld waren.
0: Ja, wat doet dat in een relatie?
1: Je kan wankel gaan staan.
0: Is dat bij jou gebeurd?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Wat hield jullie bij elkaar?
1: Liefde, de basis. Ja, we hebben altijd gezegd in voor- en in tegenspoed. Tot de dood ons scheidt.
0: Dat zeg je wat, hè?
1: Dat is iets waar je inderdaad goed over na moet denken. Maar ik denk dat het ook goed is om dat al in je verkeringstijd al bespreekbaar te maken. En dat hebben wij ook wel gedaan. Ja, je kiest ergens voor. Je maakt een keuze. Er zijn ook menig wat tranen gevallen bij ons. Ja. En toch staan wij wel best positief in het leven. Dus wij proberen er altijd wel een positieve draai aan te geven.
0: Ja.
1: Betekent niet dat het niet moeilijk was. Want vaak kwamen de tranen als je thuis was. Als je de veiligheid had bij elkaar.
0: Ja. Nou ken ik jou als een vrij pittige tante die zich aardig kan uiten. Heb je het een tijd van je afgeschreven, als het ware?
1: Ik denk dat je in je leven wel, als je wat ouder mag worden, dat je ook wel wat verzacht, maar ook door gebeurtenissen in je leven. Je gaat door bepaalde gebeurtenissen heen in je leven. En dat kan je milder maken. En wat mij milder heeft gemaakt, is wel dicht bij Jezus gekomen. Achteraf gezien zeg ik, God was ons hele leven al bezig. Ook in de waarom-vraag. Op het moment dat wij die stelden, op het moment dat wij te horen kregen dat we geen kinderen mochten ontvangen.
0: Ja. Mag ik een rare vraag stellen? Stel je voor dat je het geweten had voordat je in het huwelijk trad. Was je dan toch getrouwd?
1: Absoluut.
0: Nou, dat vind ik sterk.
1: Ja.
0: Dat is echt de liefde.
1: Maar je hebt liefde voor elkaar, toch? Je trouwt niet voor niks.
0: Ja. We zien dat ook in beeld staan, het woord liefde. Wat is het woord liefde voor jou?
1: Onvoorwaardelijk houden van. Ja.
0: Houdt God onvoorwaardelijk van je?
1: Ja, absoluut. Hij heeft zoveel wegen geopend inmiddels, waar wij tot zegen mogen zijn voor een ander. Ik kan geen wrok meer voelen. Dus hij houdt zoveel van ons. Ik zie dit echt als genade. Dat we zelfs nu zover zijn, dat we zeggen, het is echt goed zo. Dat zelfs het verlangen er niet meer is.
0: Ja.
1: Ondanks dat er mensen zijn die zeggen, ja, ik geloof nog steeds in wonderen. Ja, daar geloven wij ook zeer zeker in. Wonderen gebeuren nog steeds. Maar het is oprecht oké. Want we mogen zoveel tot zegen zijn voor een ander.
0: Ja. Hoop je nog op een wonder? Want als je in de Bijbel leest, dan waren er ook vrouwen als Hanna.
1: Ja,
0: hè, die
1: biddend.
0: Ja, kwam ook geen kind, maar kreeg het uiteindelijk toch wel.
1: Ja, Samuel.
0: Ja.
1: Ja. Ik heb ook altijd gedacht, dan ga ik mijn kind samen wil noemen. Als ik een jongetje krijg, dan ga ik mijn kind samen wil noemen. Want ja, het is van de Heer gekregen, toch? Dus
0: ja,
1: ik heb heel lang ook daarvoor gebeden.
0: Ja.
1: Echt dat we samen op onze knieën lagen ook. Heer, u bent een God van wonderen. En u kan dit, u hoeft maar met één vinger te knipperen. En dat het gebeurt, hè?

0: ja, het gebeurde niet. En we hebben zijn bijna 13 jaar getrouwd. In hoeverre blijf je hopen? Ze zeggen wel eens, hoop doet leven, hè?
1: Ja.
0: En dat is uiteraard zeker zo. Wij hebben echt rust gekregen op het moment dat we het bij God hebben neergelegd. En ook echt hebben gezegd, Heer, laat ons dienstbaar zijn in uw koninkrijk.
1: Ja, dat hebben jullie gedaan, want jullie denken, ja, we kunnen geen kinderen krijgen, dan gaan we een kindje adopteren. Vertel, want dat is ook een aangrijpend verhaal. Of...
0: Een plot twist noem ik het wel eens, hè, want je gaat een traject starten. We zijn vrij snel, nadat we wisten dat we geen kinderen konden krijgen, zijn we gestart met een adoptietraject. Een heel lang traject. Je wordt echt aan alle kanten ook doorgelicht, om het maar even te zeggen, om te kijken of je wel echt in staat bent om een kindje te adopteren.
1: Uit Taiwan, hè?
0: Ja, wij stonden op de wachtlijst in Taiwan en we hebben 18 maanden gewacht op de wachtlijst in Taiwan. En toen was het corona en wij lagen in bed, beneden, in ons nieuwe huis. Verbouwing zaten we in. Alles zat tegen, maar echt alles zat tegen. En toen werden we s'avonds gebeld om 22:30 door ons landencontactpersoon. En wij dachten, 22:30? Nou, ze hadden gezegd, je kan op de meest rare tijdstippen gebeld worden. Dus ergens begint je hart te bonken, toch? Ja. Dat je denkt, oh, zou het echt zo zijn? Hè? Mogen we nu ouders worden? Ja. Maar ja, toen belden ze met, waar zijn jullie? Toen dacht ik, nou, dat klinkt wel heel ernstig. Nou ja, we liggen op bed, want we moeten morgen allebei weer werken. En, ja, we hebben geen leuk nieuws voor jullie. Maar het kinderthuis moet dicht. Wegens voorwaardes vanuit de overheid.
1: Corona.
0: Ook, maar ook door bepaalde voorwaarden vanuit de overheid, waardoor het moest sluiten. Ze konden zich daar niet meer aan vasthouden wat de overheid graag wilde. Ja. Dan zakt de wereld echt onder je voeten vandaan.
1: Ja, maar hoe kun je dan in God blijven geloven als weer een teleurstelling komt?
0: Ik was niet boos. Nee, ik heb wel echt gehuild. Echt intens gehuild. Ik weet nog dat ik mijn zus had gebeld en die pakte niet op. Toen dacht ik, ja, ook dit nog. En we eerst bij elkaar natuurlijk uitgehuild ook.
1: Ja, ja. Dan ga je een nieuw traject in. Dat was wat makkelijker.
0: Biddend wel, hoor. Dat wil ik wel, wel erbij gezegd hebben. Want het lijkt allemaal heel makkelijk. Van, oh, je gaat van adoptie opeens naar pleegzorg. Ja. We hebben echt gebeden, Heer. Mogen we dan dienstbaar zijn binnen onze landsgrenzen? Is daar de nood hoog? Laat dan ook daar onze ogen voor openen.
1: Ja.
0: En ja, dan ga je ook weer een nieuw traject in. Ja. Nou, we hadden eigenlijk niet heel veel zin in om weer heel ons dossier, om weer alles. Dit was al zo lang weg, hè, met adoptie. Dus we hebben toen wel een bepaalde deal kunnen sluiten met de pleegzorginstantie. Van joh, gaan jullie akkoord met de overdracht van het dossier? Dat we niet alles weer moeten uitschrijven.
1: Ja. Dat is gebeurd.
0: En dat is gebeurd, ja.
1: Ja. Ik heb je als vakantiepark meegemaakt. Je dochters zien opgroeien, je pleegdochters.
0: Ja.
1: Leuke, lieve kinderen. Als ik ze zag rennen met moeder Kudo erachteraan.
0: Ja, dankje.
1: Dan dacht ik, oh wat erg, want je moet er ook weer afscheid van nemen.
0: Hoe? Dat wisten wij niet.
1: Nee?
0: Nee. Ook deze weg is weer zo bizar geweest. God heeft ons echt beproefd. Keer op keer heeft hij gezegd, kom maar dichter naar mij toe. Want daar vind je rust. Maar dat zag ik helemaal nog niet in eerste instantie. Ze zouden bij ons opgroeien tot 18.
1: Ja, schatjes.
0: Ja, echt onze trots, zeg ik altijd.
1: Ja.
0: Maar die weg is ook weer bizar gegaan. Ze werden van ons afgenomen. Maar ook daarbij zeg ik, ze werden van ons afgenomen. Ze waren niet van ons. En er zijn mensen die pleegzorgavontuur instappen met van, nou, dan hebben we eindelijk kinderen. Nou, dat is een no-go, zeg ik altijd. Je moet wel beseffen dat het nooit jouw kinderen worden. Ja. Je krijgt de zorg van een kind over een kind van een ander.
1: Je zei iets, en in die zin maakt hij heel veel duidelijk, ze zijn van ons afgenomen.
0: Ja.
1: Hoe is dat, afgenomen? Want je had ze tot de 18e graag willen verzorgen.
0: Nou, dat was zelfs zo dat de rechter daar uitspraak over had gedaan. Dus de kogel was letterlijk door de kerk. Ze zouden bij ons opgroeien. En dan met 18 mogen ze een eigen keuze maken. En ze werden inderdaad van ons afgenomen, maar achteraf.
1: Waarom dan?
0: De rechter besloot toch anders. De lieve moeder van de kinderen die is in hoger beroep gegaan en die heeft ze gewonnen.
1: Ja, het mooie is wel dat ze nu in de weekenden bij jullie zijn, op vakantie meegaan.
0: Ja. om het weekend mogen we zorgen voor ze. En ook dat, biddend.
1: Ja.
0: We zouden ze namelijk niet meer zien.
1: Ja.
0: Het was het moment dat zij weggingen bij ons, in december. Nu 2 jaar geleden was er gezegd van, nou ja, ga maar afscheid nemen.
1: Voorgoed.
0: Voorgoed. En het moment dat ze bij mij op het keukentrappetje zaten, en die dag dat ik ze wegbracht, heb ik ze gezegend met mijn handen op hun hoofd.
1: Ja.
0: En gezegd, Heer, ga dan met ze mee. En u laat niet los wat uw hand is begonnen. Daar ben ik heilig van overtuigd. En het waren leenpanden, het zijn leenpanden.
1: Ja.
0: En ik geef ze terug. Zorg goed voor ze.
1: Als je een dag iemand uit de Bijbel mocht zijn, wie zou je dan willen zijn? Welke vrouw?
0: Nou, het makkelijkste zou zo zijn dat ik Hanna ben. Maar nee, dat, ja, dat klinkt dan wel heel toepasselijk, ja, natuurlijk.
1: Geen Esther?
0: Een wijze vrouw was dat wel,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. Ben je dat, ja, ook?
0: Ik wil niet zeggen dat ik wijs ben. Ik ben wel gegroeid,
1: ja,
0: de afgelopen jaren.
1: Ja, je hebt je laten dopen?
0: Ja.
1: Ja, je bent zeer actief op social media met allemaal bemoedigende teksten en uitspraken. Waarvoor doe je dat?
0: Nou ja, in eerste instantie hebben wij natuurlijk geblogd over kinderloosheid. Een taboe rustte daarop, Jan. Ja. Enorm. Maar niet alleen kinderloosheid. Ik denk ook vaak aan alleenstaande mensen.
1: Ja.
0: Of alleenstaande vrouwen.
1: Ja.
0: Daar is het net zo goed moederdag voor, toch? Dus het is niet, ik zeg altijd, ik heb Martijn nog gekregen, hè?
1: Je man, ja.
0: Wat een zegen. Er zijn zoveel mensen die dat ook niet hebben. Dus ik sta met moederdag ook altijd bewust stil bij die vrouwen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat zijn de lessons learned in je leven?
0: Vertrouwen op God. Ja. Dat je dat keer op keer mag blijven doen. Ja. Want ook vanuit daar kom ik uit een diep dal.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hoe vier je vandaag moederdag?
0: Vol vreugde. We hebben prachtige mensen om ons heen. En we voelen ons enorm gezegend.
1: Ja, in de Bijbel staat de vreugde van God. De vreugde des Heer is mijn kracht.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja.
0: En biddend voor de vrouwen die het nog moeilijk hebben. Want het is ook heel moeilijk, hè. Want ik kan hier nu zitten, ja, met een getuigenis dat het nu zo goed mag gaan. Maar er zijn ook zoveel vrouwen die het nog zo moeilijk hebben.
1: Ja.
0: En het huilen mag er zijn. En ik zeg altijd, emoties is ingeschapen.
1: Ja.
0: Als baby, als je geboren wordt, huil je.
1: Ja.
0: En daarna lach je. Dus ja, alle emoties mogen er ook zijn. Die zijn, ja, allemaal zo prachtig ingeschapen.
1: Wat wil jij meegeven? Want je bent zeer actief, juist op dit gebied, aan mensen die nu met dit probleem worstelen. Ongewenst, kinderloos.
0: Oog omhoog.
1: Ja, dat is makkelijk.
0: Maar dat is makkelijk gezegd, ja. Ik was ook nog niet klaar. Dus nee, ja, dat zou ik nu zeggen. Maar laat je gevoel er zijn. Zoek ook hulp. Want het is niet gek om hulp te vragen. En zoek ook bidders, medebidders om jou heen. En kruip niet weg. Want het kan zo eenzaam voelen. En zo verdrietig.
1: Welke bijbeltekst hou je aan vast?
0: Ja, mijn bijbeltekst is de Filippenzen 4, vers 13.
1: Waarvoor lach je daar zo,
0: ja,
1: blij mee?
0: Ja, dat is altijd mijn bijbeltekst geweest. En die is ook altijd, komt hij weer terug op mijn hart. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft.
1: Dat zeg je wat, hè? Ik vermag alle dingen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Jan, alle dingen.
1: Ja. Mooi om zo moederdag te beleven. Heel hartelijk dank dat je hier je verhaal wilde vertellen. Het was niet makkelijk. Maar dank je wel dat jij ook op de brug staat voor degene die dit meemaken. En vanuit je geloof kunt delen dat er toch vreugde in het leven kan zijn. Dat hij verdriet in vreugde verandert. Ik wil je iets meegeven. Ons moederdaggeschenk. Dat is geliefd. Een armbandenset.
0: Wat onwijs mooi. Heel mooi. Ja, en geliefd, hè? Dat is ook het meest mooie cadeau wat je kan krijgen.
1: Ja.
0: Geliefd, een geliefd kind van God.
1: Ja,
0: ja, en wat mooi om het ook zo bij je te dragen. Prachtig, bedankt.
1: Goed, nou, dat is ons moederdag geschenk. En je kunt ook op een andere manier een geschenk geven aan Hour of Power. En dat ga je nu zien. Oh.

0: Gods liefde verandert levens, van jong en oud. Steun Hour of Power om deze boodschap in elke huiskamer te brengen. Ga naar hourofpower.nl en word donateur.
1: Leef in zijn liefde. En wat mooi dat spotje dat zo treffend verbeeldt. En dat willen we ook als Hour of Power. Generaties met elkaar verbinden. En we zien ook, je ziet het ook aan de gasten in Hour of Power, dat er heel veel jongeren naar Hour of Power kijken. En juist voor hen willen we heel veel betekenen met Hour of Power. Maar dat betekent dat we hulp nodig hebben. Hulp in de vorm van gebed of van bemoediging. Maar ook financiële hulp. Want we moeten elke zondag de tijd voor de uitzendingen kopen. En dat is best veel geld. En wat mooi als je nou denkt van, hey, ik heb het op mijn hart om Hour of Power te steunen. Bijvoorbeeld door een uur uitzending mogelijk te maken. En inspiratie, maar ook vooral geloof door te geven aan die nieuwe generatie. De generatie die nu opgroeit. Ik ben al wat ouder en dan denk ik, jongens, de jongeren van deze tijd hebben het zwaar, hebben het moeilijk. Zoeken naar een doel en richting in hun leven. En wat mooi dat we dat elke zondag weer bij Hour of Power kunnen doen. Maar ook door onze podcast, door ook social media. Om jongeren, ook ouderen te bemoedigen. Nou, ik hoop van harte dat er vandaag een aantal donateurs bij komen. En ik zou zeggen, aarzel niet, doe het nu.

0: There is no limit to who you can become. There is no limit to what you can achieve if you work harder on yourself than anything else.
1: Goedenavond allemaal. Ongelooflijk blij dat jullie deze avond kunnen meemaken.
0: You can change. You can get bigger. You can become so much more if you invite Christ into your life. If you follow him, if you commit yourself. All God's people said. Amen.
2: Ja, over een paar weken is het zover. Tournee van Bobby en Hannah Schuller en Meredith. De zangeres die zo vaak in beeld zit bij het worship team. Komt ook mee. We hebben de groep Adam die gaat zingen. Het wordt heel erg mooi. Nou, we zijn denk ik uitverkocht. Maar we zetten graag mensen op de reservelijst. Want er vallen altijd mensen af. Dus ik hoop als je denkt, oh, ik had het niet geboekt. Dan kun je op de reservelijst geplaatst worden. En van harte welkom dus op de evenementen in Veenendaal. En in Leeuwarden. En ik zeg er ook nog bij dat Bobby op de grote opwekking, waar meer dan 70.000 mensen zullen komen, op zaterdagavond de hoofdspreker is. Dat vinden we ook geweldig. Wat we ook geweldig vinden is dat we iedere keer weer nieuwe gasten hebben. En volgende week hebben we als gast Daphne en Lucas Smit. Beide waren professionele sporters. Daphne was een hele beroemde voetbalster. En haar man, Lucas, was een bekende basketbalspeler. En wat geloof en Bijbel en sport met elkaar te maken hebben, dat vertellen ze volgende week in Out of Power. Het is moederdag. Ik moet nog gauw een bloemetje gaan brengen naar een aantal moeders. Dus ik haast me om dat te doen. Ik wens iedereen een hele fijne moederdag toe. En tot volgende week.
3: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.
4: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
5: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
6: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
7: In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een kantoorgebouw. Daar runde een goksyndicaat tientallen illegale gokwebsites. De arrestanten zijn voornamelijk buitenlanders, waaronder 228 Vietnamezen en 57 Chinezen. Velen waren het land binnengekomen op verlopen toeristenvisa. Duitsland en Canada hebben zaterdag tijdens een conferentie in Toronto gesproken over het verdiepen van hun samenwerking. Die samenwerking kan worden versterkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie, kritische grondstoffen en defensie. Duitsland pleit er opnieuw voor dat Canada in Duitsland gebouwde onderzeeërs koopt en zich aansluit bij een Duits-Noors onderzeeërpartnerschap. En ook een uitbraak op het cruiseschip Caribbean Princess van het zeer besmettelijke norovirus. Daar zijn meer dan 100 passagiers en 10 bemanningsleden ziek geworden. Het schip vaart rond in de Caraïbe en vertrok op 28 april uit Fort Lauderdale. De trip van 13 dagen eindigt maandag in Port Canaveral bij Orlando. Het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia volgt de operatie rond de aankomst van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife op de voet. Het schip waar een uitbraak van het Hantavirus plaatsvond, arriveerde zondagochtend bij het eiland. Het koningspaar staat in nauw contact met premier Sanchez en de president van de Canarische eilanden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
8: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
2: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
9: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
10: Life gets better when you get better.
2: Goedemorgen en van harte welkom bij Out of Power. Weet je wat het is vandaag? Misschien ben je het vergeten. Het is nog vroeg in de morgen. Maar het is moederdag. Dus vaders en kinderen, verwen je moeder op deze mooie, zonnige moederdag. Wat is het fijn dat we moeders hebben. En we denken altijd met groot genoegen en dankbaarheid aan vrouwen die zich inzetten voor kinderen. Merit Koedoot, jij bent de gast in Hour of Power. Je bent ongewenst kinderloos. Hoe beleef je dat?
11: Niet altijd makkelijk geweest. Maar inmiddels met vreugde. Ja.
2: Aanvaard je ook Gods aanwezigheid?
11: Enorm.
2: Want daar gaat Bobby over spreken, over het ervaren van Gods aanwezigheid. Dus mooi dat we dat op deze moederdag kunnen bespreken en kunnen horen. Twee prachtige liederen van het koor en van het worshipteam. En ik wens iedereen een hele fijne uitzending toe.

0: Een toepasselijke song voor Out of Power. We are here for you. We zijn er voor jou. Het werd geschreven door de bekende gospelzanger Matt Redman. Het is vandaag moederdag. Hoe is dat nou voor jou? Want je bent ongewenst kinderloos. Leg zo meteen eens uit wat dat is. Maar om al die beelden te zien op televisie, die commercials, een hele dag moeders en kinderen centraal. Maar jullie kunnen geen kinderen krijgen.
1: Dat klopt. Heel lang heb ik het heel moeilijk gevonden. Keek ik ervoor weg. Ik heb zelfs moederdagen gehad dat ik in bed bleef liggen. Ja, intens verdrietig. Echt de rauwe werkelijkheid van het leven komt dan ook om de hoek kijken. Levend verlies van iets wat je nooit gekend hebt. Je gaat zelf ook op onderzoek uit, hè? Met wat betekent het nou eigenlijk? En ik heb ook heel lang aan struisvogelpolitiek gedaan. Gedaan alsof het niet over ons ging. Gedaan alsof het over een ander ging.
0: Maar waarom deed je dat?
1: Mijn wens was te groot. En ik was ook boos. Dat ik dacht, dit gaat niet over ons toch?
0: Boos op wie?
1: Op God. Ik heb het uitgeschreeuwd. Waarom? Toekomstplannen. Je had een bepaald beeld voor ogen als je trouwt. Dan heb je een toekomstbeeld. Het was heel normaal ook in de gezinnen waar ik in opgegroeid ben, om eigenlijk direct naar je trouwe kinderen te krijgen.
0: Ja. De eerste jaren hoop je dan dat het goed komt? Of is je al vrij gauw dat het niet zou kunnen?
1: Ja, wij wisten al best wel snel. Een jaar na ons trouwen wisten we al dat we medisch uitbehandeld waren.
0: Ja, wat doet dat in een relatie?
1: Je kan wankel gaan staan.
0: Is dat bij jou gebeurd?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Wat hield jullie bij elkaar?
1: Liefde, de basis. Ja, we hebben altijd gezegd in voor- en in tegenspoed. Tot de dood ons scheidt.
0: Dat zeg je wat, hè?
1: Dat is iets waar je inderdaad goed over na moet denken. Maar ik denk dat het ook goed is om dat al in je verkeringstijd al bespreekbaar te maken. En dat hebben wij ook wel gedaan. Ja, je kiest ergens voor. Je maakt een keuze. Er zijn ook menig wat tranen gevallen bij ons. Ja. En toch staan wij wel best positief in het leven. Dus wij proberen er altijd wel een positieve draai aan te geven.
0: Ja.
1: Betekent niet dat het niet moeilijk was. Want vaak kwamen de tranen als je thuis was. Als je de veiligheid had bij elkaar.
0: Ja. Nou ken ik jou als een vrij pittige tante die zich aardig kan uiten. Heb je de tijd van je afgeschreven, als het ware?
1: Ik denk dat je in je leven wel, als je wat ouder mag worden, dat je ook wel wat verzacht, maar ook door gebeurtenissen in je leven. Je gaat door bepaalde gebeurtenissen heen in je leven en dat kan je milder maken. En wat mij milder heeft gemaakt is wel dicht bij Jezus gekomen. Achteraf gezien zeg ik, God was ons hele leven al bezig. Ook in de waarom-vraag. Op het moment dat wij die stelden, op het moment dat wij te horen kregen dat we geen kinderen mochten ontvangen.
0: Ja. Mag ik een rare vraag stellen? Stel je voor dat je het geweten had voordat je natuurlijk trad. Was je dan toch getrouwd?
1: Absoluut.
0: Nou, dat vind ik sterk.
1: Ja.
0: Dat is echt de liefde.
1: Maar je hebt liefde voor elkaar, toch? Je trouwt niet voor niks.
0: Ja. We zien dat ook in beeld staan, het woord liefde. Wat is het woord liefde voor jou?
1: Onvoorwaardelijk houden van. Ja.
0: Houdt God onvoorwaardelijk van je?
1: Ja, absoluut. Hij heeft zoveel wegen geopend inmiddels, waar wij tot zegen mogen zijn voor een ander. Ik kan geen wrok meer voelen. Dus hij houdt zoveel van ons. Ik zie dit echt als genade. Dat we zelfs nu zo ver zijn, dat we zeggen, het is echt goed zo. Dat zelfs het verlangen er niet meer is.
0: Ja.
1: Ondanks dat er mensen zijn die zeggen, ja, ik geloof nog steeds in wonderen. Ja, daar geloven wij ook zeer zeker in. Wonderen gebeuren nog steeds. Maar het is oprecht oké. Want we mogen zoveel tot zegen zijn voor een ander.
0: Ja. Hoop je nog op een wonder? Want als je in de Bijbel leest, dan waren er ook vrouwen als Hanna.
1: Ja,
0: hè, die
1: biddend.
0: Ja, ik wou ook geen kind krijgen, maar kreeg het uiteindelijk toch wel.
1: Ja, Samuel.
0: Ja.
1: Ja. Ik heb ook altijd gedacht, dan ga ik mijn kind samen wil noemen. Als ik een jongetje krijg, dan ga ik mijn kind samen wil noemen. Want ja, van de Heer gekregen, toch? Dus
0: ja,
1: ik heb heel lang ook daarvoor gebeden.
0: Ja.
1: Echt dat we samen op onze knieën lagen ook. Heer, u bent een God van wonderen. En u kan dit, u hoeft maar met één vinger te knip

0: En dat het gebeurt, hè. Maar ja, het gebeurde niet. En we zijn bijna 13 jaar getrouwd. In hoeverre blijf je hopen? Ze zeggen wel eens, hoop doet leven, hè.
1: Ja.
0: En dat is uiteraard zeker zo. Wij hebben echt rust gekregen op het moment dat we het bij God hebben neergelegd. En ook echt hebben gezegd, Heer, laat ons dienstbaar zijn in uw koninkrijk.
1: Ja, dat hebben jullie gedaan, want jullie denken, ja, we kunnen geen kinderen krijgen, dan gaan we een kindje adopteren. Vertel, want dat is ook een aangrijpend verhaal. Of...
0: Een plot twist noem ik het wel eens, hè, want je gaat een traject starten. We zijn vrij snel, nadat we wisten dat we geen kinderen konden krijgen, zijn we gestart met een adoptietraject. Een heel lang traject. Je wordt echt aan alle kanten ook doorgelicht, om het maar even te zeggen, om te kijken of je wel echt in staat bent om een kindje te adopteren.
1: Uit Taiwan, hè?
0: Ja, wij stonden op de wachtlijst in Taiwan en we hebben 18 maanden gewacht op de wachtlijst in Taiwan. En toen was het corona en wij lagen in bed, beneden, in ons nieuwe huis. Verbouwing zaten we in. Alles zat tegen, maar echt alles zat tegen. En toen werden we s'avonds gebeld om 22:30 door ons landencontactpersoon. En wij dachten, 22:30? Nou, ze hadden gezegd, je kan op de meest rare tijdstippen gebeld worden. Dus ergens begint je hart te bonken, toch? Ja. Dat je denkt, oh, zou het echt zo zijn? Hè? Mogen we nu ouders worden? Ja. Maar toen belden ze met, waar zijn jullie? Toen dacht ik, nou, dat klinkt wel heel ernstig. Nou ja, we liggen op bed, want we moeten morgen allebei weer werken. En, ja, we hebben geen leuk nieuws voor jullie, maar het kinderthuis moet dicht. Wegens voorwaarden vanuit de overheid.
1: Corona.
0: Ook, maar ook door bepaalde voorwaarden vanuit de overheid, waardoor het moest sluiten. Ze konden zich daar niet meer aan vasthouden wat de overheid graag wilde. Ja. Dan zakt de wereld echt onder je voeten vandaan.
1: Ja, maar hoe kun je dan in God blijven geloven als weer een teleurstelling komt?
0: Ik was niet boos. Nee, ik heb wel echt gehuild. Echt intens gehuild. Ik weet nog dat ik mijn zus had gebeld en die pakte niet op. Toen dacht ik, ja, ook dit nog. En we eerst bij elkaar natuurlijk uitgehuild ook.
1: Ja, ja. Dan ga je een nieuw traject in. Dat was wat makkelijker.
0: Biddend wel, hoor. Dat wil ik wel, wel erbij gezegd hebben. Want het lijkt allemaal heel makkelijk. Van, oh, je gaat van adoptie opeens naar pleegzorg. Ja. We hebben echt gebeden, Heer. Mogen we dan dienstbaar zijn binnen onze landsgrenzen? Is daar de nood hoog? Laat dan ook daar onze ogen voor openen.
1: Ja.
0: En ja, dan ga je ook weer een nieuw traject in. Ja. Nou, we hadden eigenlijk niet heel veel zin in om weer heel ons dossier, om weer alles. Dit was al zo lang weg, hè, met adoptie. Dus we hebben toen wel een bepaalde deal kunnen sluiten met de pleegzorginstantie. Van, joh, gaan jullie akkoord met de overdracht van het dossier, dat we niet alles weer moeten uitschrijven.
1: Ja, dat is gebeurd.
0: En dat is gebeurd, ja.
1: Ja. Ik heb je als vakantiepark meegemaakt. Je dochters zien opgroeien, je pleegdochters.
0: Ja.
1: Leuke, lieve kinderen. Als ik ze zag rennen met moeder Kudo erachteraan.
0: Ja, dankje.
1: Dan dacht ik, oh wat erg, want je moet er ook weer afscheid van nemen.
0: Hoe? Dat wisten wij niet.
1: Nee?
0: Nee. Ook deze weg is weer zo bizar geweest. God heeft ons echt beproefd. Keer op keer heeft hij gezegd, kom maar dichter naar mij toe. Want daar vind je rust. Maar dat zag ik helemaal nog niet in eerste instantie. Ze zouden bij ons opgroeien tot 18.
1: Ja, schatjes.
0: Ja, echt onze trots, zeg ik altijd.
1: Ja.
0: Maar die weg is ook weer bizar gegaan. Ze werden van ons afgenomen. Maar ook daarbij zeg ik, ze werden van ons afgenomen. Ze waren niet van ons. En er zijn mensen die pleegzorgavontuur instappen met van, nou, dan hebben we eindelijk kinderen. Nou, dat is een no-go, zeg ik altijd. Je moet wel beseffen dat het nooit jouw kinderen worden. Ja. Je krijgt de zorg van een kind over een kind van een ander.
1: Je zei iets, en in die zin maakt hij heel veel duidelijk, ze zijn van ons afgenomen.
0: Ja.
1: Hoe is dat, afgenomen? Want je had ze tot de 18e graag willen verzorgen.
0: Nou, dat was zelfs zo dat de rechter daar uitspraak over had gedaan. Dus de kogel was letterlijk door de kerk. Ze zouden bij ons opgroeien. En dan met 18 mogen ze een eigen keuze maken. En ze werden inderdaad van ons afgenomen, maar achteraf.
1: Waarom dan?
0: De rechter besloot toch anders. De lieve moeder van de kinderen die is in hoger beroep gegaan en die heeft ze gewonnen.
1: Ja. Het mooie is wel dat ze nu in de weekenden bij jullie zijn, op vakantie meegaan.
0: Ja, dus om het weekend mogen we zorgen voor ze. En ook dat, biddend.
1: Ja.
0: We zouden ze namelijk niet meer zien.
1: Ja.
0: Het was het moment dat zij weggingen bij ons, in december, nu 2 jaar geleden, was er gezegd van, nou ja, ga maar afscheid nemen.
1: Voorgoed.
0: Voorgoed. En het moment dat ze bij mij op het keukentrappetje zaten, en die dag dat ik ze wegbracht, heb ik ze gezegend met mijn handen op hun hoofd.
1: Ja.
0: En gezegd, Heer, ga dan met ze mee. En u laat niet los wat uw hand is begonnen. Daar ben ik heilig van overtuigd. En het waren leenpanden, het zijn leenpanden.
1: Ja.
0: En ik geef ze terug. Zorg goed voor ze.
1: Als je een dag iemand uit de Bijbel mocht zijn, wie zou je dan willen zijn? Welke vrouw?
0: Ja, het makkelijkste zou zo zijn dat ik Hanna ben. Maar nee, dat, ja, dat klinkt dan wel heel toepasselijk, ja, natuurlijk.
1: Geen Esther?
0: Een wijze vrouw was dat wel.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja. Ben je dat ook?
0: Ik wil niet zeggen dat ik wijs ben. Ik ben wel gegroeid,
1: ja,
0: de afgelopen jaren.
1: Ja, je hebt je laten dopen?
0: Ja.
1: Ja, je bent zeer actief op social media met allemaal bemoedigende teksten en uitspraken. Waarvoor doe je dat?
0: Nou ja, in eerste instantie hebben wij natuurlijk geblogd over kinderloosheid. En taboe rustte daarop, Jan. Ja. Enorm. Maar niet alleen kinderloosheid. Ik denk ook vaak aan alleenstaande mensen.
1: Ja.
0: Of alleenstaande vrouwen.
1: Ja.
0: Daar is het net zo goed moederdag voor, toch? Dus het is niet, ik zeg altijd, ik heb Martijn nog gekregen, hè?
1: Je man, ja.
0: Wat een zegen. Er zijn zoveel mensen die dat ook niet hebben. Dus ik sta met moederdag ook altijd bewust stil bij die vrouwen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat zijn de lessons learned in je leven?
0: Vertrouwen op God. Ja. Dat je dat keer op keer mag blijven doen. Ja. Want ook vanuit daar kom ik uit een diep dal.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hoe vier je vandaag moederdag?
0: Vol vreugde. We hebben prachtige mensen om ons heen. En we voelen ons enorm gezegend.
1: Ja, in de Bijbel staat de vreugde van God. De vreugde des Heer is mijn kracht.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja.
0: En biddend voor de vrouwen die het nog moeilijk hebben. Want het is ook heel moeilijk, hè. Want ik kan hier nu zitten, ja, met een getuigenis dat het nu zo goed mag gaan. Maar er zijn ook zoveel vrouwen die het nog zo moeilijk hebben.
1: Ja.
0: En het huilen mag er zijn. En ik zeg altijd, emoties is ingeschapen.
1: Ja.
0: Als baby, als je geboren wordt, huil je.
1: Ja.
0: En daarna lach je. Dus ja, alle emoties mogen er ook zijn. Die zijn, ja, allemaal zo prachtig ingeschapen.
1: Wat wil jij meegeven? Want je bent zeer actief, juist op dit gebied, aan mensen die nu met dit probleem worstelen. Ongewenst, kinderloos.
0: Oog omhoog.
1: Ja, dat is makkelijk.
0: Maar dat is makkelijk gezegd. Ja, ja, dat was, ja. Ik was ook nog niet klaar. Dus nee, ja, dat zou ik nu zeggen. Maar laat je gevoel er zijn. Zoek ook hulp. Want het is niet gek om hulp te vragen. En zoek ook bidders, medebidders om jou heen. En kruip niet weg. Want het kan zo eenzaam voelen. En zo verdrietig.
1: Welke bijbeltekst hou je aan vast?
0: Ja, mijn bijbeltekst is de Filippenzen 4, vers 13.
1: Daarvoor lach je daar zo,
0: ja,
1: blij mee.
0: Ja, dat is altijd mijn bijbeltekst geweest. En die is ook altijd, komt hij weer terug op mijn hart. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft.
1: Wat zeg je wat, hè? Ik vermag alle dingen.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Jan, alle dingen.
1: Ja. Mooi, ja, om zo moederdag te beleven. Heel hartelijk dank dat je hier je verhaal wilde vertellen. Het was niet makkelijk. Maar dank je wel dat jij ook op de brug staat voor degene die dit meemaken. En vanuit je geloof kunt delen dat er toch vreugde in het leven kan zijn. Dat hij verdriet in vreugde verandert. Ik wil je iets meegeven. Ons moederdaggeschenk. Dat is geliefd. Een armbandenset.
0: Wat onwijs mooi. Heel mooi. Ja, en geliefd. Hè? Dat is ook het meest mooie cadeau wat je kan krijgen.
1: Ja.
0: Geliefd, een geliefd kind van God.
1: Ja,
0: ja, en wat mooi om het ook zo bij je te dragen. Prachtig, bedankt.
1: Goed, nou, dat is ons moederdag geschenk. En je kunt ook op een andere manier een geschenk geven aan Hour of Power. En dat ga je nu zien. Oh.

0: Gods liefde verandert levens, van jong en oud. Steun Hour of Power om deze boodschap in elke huiskamer te brengen. Ga naar hourofpower.nl en word donateur.
1: Leef in zijn liefde. En wat mooi dat dat spotje dat zo treffend verbeeldt. En dat willen we ook als Hour of Power. Generaties met elkaar verbinden. En we zien ook, je ziet het ook aan de gasten in Hour of Power, dat er heel veel jongeren naar Hour of Power kijken. En juist voor hen willen we heel veel betekenen met Hour of Power. Maar dat betekent dat we hulp nodig hebben. Hulp in de vorm van gebed of van bemoediging. Maar ook financiële hulp. Want we moeten elke zondag de tijd voor de uitzendingen kopen. En dat is best veel geld. En wat mooi als je nou denkt van, hé, ik heb het op mijn hart om Hour of Power te steunen. Bijvoorbeeld door een uur uitzending mogelijk te maken. En inspiratie, maar ook vooral geloof door te geven aan die nieuwe generatie. De generatie die nu opgroeit. Ik ben al wat ouder en dan denk ik, jongens, de jongeren van deze tijd hebben het zwaar, hebben het moeilijk. Zoeken naar een doel en richting in hun leven. En wat mooi dat we dat elke zondag weer bij Hour of Power kunnen doen. Maar ook door onze podcast, door ook social media. Om jongeren, ook ouderen te bemoedigen. Nou, ik hoop van harte dat er vandaag een aantal donateurs bij komen. En ik zou zeggen, aarzel niet, doe het nu.

0: There is no limit to who you can become. There is no limit to what you can achieve if you work harder on yourself than anything else.
1: Goedenavond allemaal. Ongelooflijk blij dat jullie deze avond kunnen meemaken.
0: You can change. You can get bigger. You can become so much more if you invite Christ into your life. If you follow him, if you commit yourself. All God's people said. Amen.
2: Ja, over een paar weken is het zover. Tournee van Bobby en Hannah Schuller en Meredith. De zangeres die zo vaak in beeld zit bij het worship team. Komt ook mee. We hebben de groep Adam die gaat zingen. Het wordt heel erg mooi. Nou, we zijn denk ik uitverkocht. Maar we zetten graag mensen op de reservelijst. Want er vallen altijd mensen af. Dus ik hoop als je denkt, oh, ik had het niet geboekt. Dan kun je op de reservelijst geplaatst worden. En van harte welkom dus op de evenementen in Veenendaal. En in Leeuwarden. En ik zeg er ook nog bij dat Bobby op de grote opwekking, waar meer dan 70.000 mensen zullen komen, op zaterdagavond de hoofdspreker is. Dat vinden we ook geweldig. Wat we ook geweldig vinden is dat we iedere keer weer nieuwe gasten hebben. En volgende week hebben we als gast Daphne en Lucas Smit. Beide waren professionele sporters. Daphne was een hele beroemde voetbalster. En haar man, Lucas, was een bekende basketbalspeler. En wat geloof en Bijbel en sport met elkaar te maken hebben, dat vertellen ze volgende week in Out of Power. Het is moederdag. Ik moet nog gauw een bloemetje gaan brengen naar een aantal moeders. Dus ik haast me om dat te doen. Ik wens iedereen een hele fijne moederdag toe. En tot volgende week.
3: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.
4: De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
5: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
6: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco boekt in het eerste kwartaal een netto-winst van 126 miljard rial, omgerekend 28,5 miljard euro. Dat is ruim een kwart meer dan een jaar eerder. Vanwege de nagenoeg gesloten straat van Hormuz transporteert Saudi Aramco olie via een pijpleiding naar de Rode Zee. Het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia volgt de operatie rond de aankomst van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife op de voet. Het schip waar een uitbraak van het hantavirus plaatsvond, arriveerde zondagochtend bij het eiland. Het koningspaar staat in nauw contact met premier Sanchez en de president van de Canarische eilanden. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een kantoorgebouw. Daar runde een goksyndicaat tientallen illegale gokwebsites. De arrestanten zijn voornamelijk buitenlanders, waaronder 228 Vietnamezen en 57 Chinezen. Velen waren het land binnengekomen op verlopen toeristenvisa. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol.
7: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellness ervaring.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn aan boord gegaan van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife. De passagiers en een groot deel van de bemanning worden geëvacueerd vanwege een uitbraak van het Hantavirus. Het vliegtuig voor de Nederlandse opvarenden is inmiddels geland. Spanjaarden verlaten het schip als eerste. Daarna volgen andere nationaliteiten. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten is een Qatarese LNG-tanker door de straat van Hormuz gevaren. Het schip Al Karatiyat vertrok vanuit de gasfaciliteit Ras Laffan en bevindt zich nu in de Golf van Oman. Pakistan is de volgende bestemming. Het vaartuig volgde de door Iran goedgekeurde route. Duitsland en Canada hebben zaterdag tijdens een conferentie in Toronto gesproken over het verdiepen van hun samenwerking. Die samenwerking kan worden versterkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie, kritische grondstoffen en defensie. Duitsland pleit er opnieuw voor dat Canada in Duitsland gebouwde onderzeeërs koopt en zich aansluit bij een Duits-Noors onderzeeërpartnerschap. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, en gezant Steve Witkoff hebben in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol.
5: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Het is zondagmorgen op jouw Wild FM. Dit is de Chill Zone.

Never Be Like You. De zondagmorgen van Wild FM. Wat een heerlijke week. En wat een heerlijke week gaan we weer tegemoet. Wij kunnen ervan genieten. Doe rustig aan vandaag. En geniet van de muziek van de Chill Zone.

Beach House, Lounge en Easy House. Heerlijk, zondagmorgen van Wild FM. Tussen 11 en 12, altijd ingeruimd voor de Chill Zone.

ZFM met de chillzone altijd tussen 11 en 12. Op de vroege zondagmorgen zeggen we altijd, maar het is natuurlijk de late zondagmorgen. Maar nog de hele dag voor ons, heerlijk. Geniet ervan. Een hit uit het grijze verleden. Van Mr. Fingers, Larry Heard. Een naam die zeker voorkomt in de House of 1000. Dat gaan we zeker horen. Dit is Closer.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 12 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. De positie van de Britse premier Starmer staat opnieuw onder druk na de zware verkiezingsnederlaag van Labour bij de lokale verkiezingen. Binnen de partij groeit de kritiek op zijn leiderschap en sommige parlementariërs zouden al aandringen op een vertrekdatum. Starmer weigert voorlopig op te stappen, maar mogelijke opvolgers worden al openlijk genoemd. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn twee Nederlanders zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de twee kort na de sprong met elkaar in aanraking, waarna ze hard ten val kwamen. Onderzoek moet duidelijk maken hoe het mis kon gaan. En de Amerikaanse rivierkreeft zorgt op steeds meer plekken voor schade aan sloten en oevers. Volgens waterschappen eten de dieren planten weg en graven ze gangen in dijken en kades. Daardoor verslechtert de waterkwaliteit en verdwijnen andere soorten. Op meerdere plekken worden nu extra fuiken gezet om de kreeften massaal te vangen. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl. voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
3: Wild FM met je nieuwsupdate. 1 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar vandaag opnieuw van het schenden van een tijdelijk bestand. Het bestand was door president Poetin aangekondigd voor enkele dagen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Zoals ook al eerder aangegeven door Poetin zelf, lijken nieuwe onderhandelingen voorlopig niet dichterbij te komen. De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. En bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn twee Nederlanders zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de twee kort na de sprong met elkaar in aanraking, waarna ze hard ten val kwamen. Onderzoek moet duidelijk maken hoe het mis kon gaan. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: dance with me.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
3: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 2:00.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De medische controle van de Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius is afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken zij vanmiddag rond 2:30 lokale tijd vanaf Tenerife naar Eindhoven. Daar volgt nog een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland in quarantaine. Nog geen enkele Iraanse voetballer heeft een visum gekregen voor het WK voetbal in de Verenigde Staten. Volgens de Iraanse bond loopt de aanvraag flinke vertraging op. Iran wil wel deelnemen aan het toernooi, maar stelt daarbij voorwaarden over veiligheid, visa en het gebruik van vlag en volkslied. FIFA heeft Iran uitgenodigd voor overleg in Zürich. De politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim €340.000 cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. En een team van 6 Britse militaire parachutisten en 2 militaire artsen zijn gedropt op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan. Ze zijn daar om medische hulp te bieden aan een mogelijke Hanta-patiënt die besmet zou zijn tijdens een cruise met de Hondius. Het eiland Tristan da Cunha telt slechts 221 inwoners en is alleen bereikbaar per boot. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: today's biggest dance tracks in the Feel Good 40 on Wild FM.
1: Peter van Leeuwen. Ja, dat wordt wat. Het is even aanpoten, want de stem is volledig weg. Volledig verkouden. Excuses. Het klinkt wat minder fris dan normaal. De komende twee uur de beste 40 dance hit van dit moment volgens Wild FM. En nu even kijken naar de top 3 van vorige week. 3. Extra en Fateless op nummer.

appjes. Ben jij toevallig op een cruise geweest? Nee hoor, het is geen rare virus. Het is gewoon puur een verkoudheid. Het klinkt wat minder lekker, maar ach jongens. Hè? En het dal in de Himalaya is nog steeds heel erg hoog. Goed, op nummer 36 vinden we de eerste nieuwe binnenkomer van vandaag. Het is de wildcard van afgelopen week. Een waanzinnig aardige gast, Larry Goedkoop. Hij heet Warren Fellow als artiest. Dit is Addicted to Your Vibe.

Nummer 25, Sidewinder. Het is een ex-wildcard, een van de 9 wildcards in de lijst. Jax Jones van 32 naar 25. Op 24 de hoogste nieuwe binnenkomer van vandaag. En dat is wederom Madonna. Ze heeft een nieuw album uit, zei ik al. We hoorden net uit Feel So Free. Dat is eigenlijk de voorloper. Een teaser was het. Maar dan hebben we ook nog Bring Your Love. Haar single samen met Sabrina Carpenter. Dat is de hoogste nieuweling.

Ach, ach, ach. Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta op 22. Ik ben echt snip en snip verkouden. Je hoort het aan de stem. Excuses daarvoor. Het is niet anders. En dan moet je nog een uur gaan uitzitten. Het leven is hard soms. Dankjewel, Ferry Hageraads, voor het in elkaar zetten van de show deze week. En ook zometeen de tweede uur gaat hij weer doen. Maar we krijgen ook nog 21 zometeen. Dat is Bruno Mars. En daarna gaan wij door met de bovenste 20 van de Feel Good 40. Leuk als je blijft luisteren hier op Wild FM. Tot zo.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 3:00.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De vermiste tiener uit Apeldoorn, die mogelijk onderweg was naar Rusland, is teruggevonden in Polen. Politiekorpsen uit Nederland, Duitsland en Polen werkten de afgelopen weken samen bij de zoektocht. Volgens het AD werd de jongen uiteindelijk aangetroffen bij een bushalte in Oost-Polen. Over zijn toestand is verder niks bekendgemaakt. De politie onderzoekt nog hoe hij daar terecht kwam. De Duitse regering heeft sceptisch gereageerd op het voorstel van de Russische president Poetin voor gesprekken met de Europese Unie. Volgens Berlijn is het plan niet geloofwaardig en vreest de regering dat Rusland vooral tijd probeert te winnen. Poetin stelde voor om oud-bondskanselier Schröder als bemiddelaar in te zetten. Europese landen blijven ondertussen verdeeld over direct overleg met Moskou. De Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius zijn onderweg van Tenerife naar Nederland. Hun medische controles zijn afgerond en het toestel vertrekt vanmiddag richting Eindhoven. Daar volgt een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland eerst in quarantaine. En de politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim €340.000 cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws op Wild FM.

40 beste dance tracks van dit moment. The Feel Good 40. Peter van Leeuwen. Wild FM.

Ik ben groot fan. Love You All The Time, oftewel The Chainsmokers en John Summit. Wat een goede track op nummer 17 in de Feel Good 40. En op 16 plaat hij vorige week op 22. Nee, niet binnenkwam, maar wel op 22.

Fred Legrand. One, two, step. 12 vorige week, 13 deze week. We gaan op weg naar de top 10. Gaan er veel dingen veranderen? Hebben we misschien wel een nieuwe nummer 1? Je gaat het allemaal horen als je blijft luisteren naar de leukste hitlijst van Nederland. En dat doen wij op zaterdag en zondag altijd hier op Wild FM met nummer 12. Gordo. Doe met

Another natuurlijk ook succesvol de afgelopen twee weken op nummer 1 in de Feel Good 40. Of dat nog zo is, hoor je zo meteen. Maar dit was De Bozza en Magnetic van 5 naar 7. En op 6, hij dendert door van 17, Free Your Mind.

nummer 1 met de nummer 4, Shinjuku. Dat klinkt als zo'n moeilijk puzzeltje wat ik nooit snap. Maar het is de nieuwe single van Frankie Rizzardo en die blijft dus op nummer 4 staan. Dan de top 3 met de drie beste en de driezelfde plaat als vorige week, maar in een andere volgorde. Want dit was vorige week nummer 2, Turn the Lights Off, Just Stay en Jack Style. 3.

Het is Bibi Rexha samen met Faithless en New Religion. Van 3 naar 2, de goede kant op nog. Dat betekent dat nummer 1 ongewijzigd is in de Feel Good 40. Leukste plaat ook van dit moment, vind ik zelf. En dat is Another and 54 Ultra, zo meteen met Talk to You. Ik dank u weer uit de grond van mijn hart, Ferdy Hagerhards. Ik bied mijn excuses aan voor hoe ik klink. Het is even doorzetten geblazen. Stem was eigenlijk vanmorgen helemaal weg. Volgens mij is het nog redelijk goed gegaan. Want afbellen is geen optie natuurlijk. We hadden hem dan daardoor. En ik natuurlijk ook. Ik spreek je graag volgende week voor een nieuwe... Feel Good 40. En veel plezier met Another en een fijne avond.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 4 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. Bij protesten tegen de komst van een asielopvang in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Demonstranten bekogelden de politie met vuurwerk, blokkeerden wegen en belaagden voertuigen. Ook raakte een boa lichtgewond. De mobiele eenheid werd ingezet toen de situatie uit de hand liep. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Een 15-jarig meisje uit Oostgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. En de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn onderweg van Tenerife naar Nederland. Hun medische controles zijn afgerond en het toestel vertrekt vanmiddag richting Eindhoven. Daar volgt een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland eerst in quarantaine. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Een 15-jarig meisje uit Oestgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. De Duitse regering heeft sceptisch gereageerd op het voorstel van de Russische president Poetin voor gesprekken met de Europese Unie. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Wild FMM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen. Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 5 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
5: De Russische president Poetin denkt dat de oorlog in Oekraïne op zijn einde loopt. Dat zei hij tijdens de jaarlijkse dag van de overwinning in Moskou. Waar hij die verwachting op baseert, maakte Poetin niet duidelijk. Volgens hem heeft het Westen de confrontatie verder opgevoerd door steun aan Oekraïne. Poetin zei ook dat onderhandelingen mogelijk zijn, maar alleen als die direct leiden tot een langdurig vredesverdrag. China lijkt momenteel sterker aan de onderhandelingstafel te zitten dan de Verenigde Staten. Dat zeggen deskundigen bij WNL nadat president Trump zich opvallend positief uitsprak over de Chinese president Xi Jinping. Volgens oud-commandant der strijdkrachten Rob Bauer heeft China strategisch betere kaarten in handen door grotere grondstofvoorraden en minder last van internationale conflicten. Trump reist komende week naar Peking voor overleg met Xi. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. En een 15-jarig meisje uit Oestgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Russische president Poetin denkt dat de oorlog in Oekraïne op zijn einde loopt. China lijkt momenteel sterker aan de onderhandelingstafel te zitten dan de Verenigde Staten. Bij protesten tegen de komst van een asielopvang in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kosverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kosverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 6 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
5: De Russische president Poetin denkt dat de oorlog in Oekraïne op zijn einde loopt. Dat zei hij tijdens de jaarlijkse dag van de overwinning in Moskou. Waar hij die verwachting op baseert, maakte Poetin niet duidelijk. Volgens hem heeft het Westen de confrontatie verder opgevoerd door steun aan Oekraïne. Poetin zei ook dat onderhandelingen mogelijk zijn, maar alleen als die direct leiden tot een langdurig vredesverdrag. China lijkt momenteel sterker aan de onderhandelingstafel te zitten dan de Verenigde Staten. Dat zeggen deskundigen bij WNL nadat president Trump zich opvallend positief uitsprak over de Chinese president Xi Jinping. Volgens oud-commandant der strijdkrachten Rob Bauer heeft China strategisch betere kaarten in handen door grotere grondstofvoorraden en minder last van internationale conflicten. Trump reist komende week naar Peking voor overleg met Xi. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. En een 15-jarig meisje uit Oostgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: FM met je nieuwsupdate. 7 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
4: De Russische president Poetin denkt dat de oorlog in Oekraïne op zijn einde loopt. Dat zei hij tijdens de jaarlijkse dag van de overwinning in Moskou. Waar hij die verwachting op baseert, maakte Poetin niet duidelijk. Volgens hem heeft het Westen de confrontatie verder opgevoerd door steun aan Oekraïne. Poetin zei ook dat onderhandelingen mogelijk zijn, maar alleen als die direct leiden tot een langdurig vredesverdrag. China lijkt momenteel sterker aan de onderhandelingstafel te zitten dan de Verenigde Staten. Dat zeggen deskundigen bij WNL nadat president Trump zich opvallend positief uitsprak over de Chinese president Xi Jinping. Volgens oud-commandant der strijdkrachten Rob Bauer heeft China strategisch betere kaarten in handen door grotere grondstofvoorraden en minder last van internationale conflicten. Trump reist komende week naar Peking voor overleg met Xi. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. En een 15-jarig meisje uit Oestgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

Música. Música. Perdona, báilame el ritmo de esta canción.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nog niet voorbij. Ondanks een fragiel staakt het vuren waren er opnieuw gevechten rond de straat van Hormuz. Tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen is het duel tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van expeditieschip Hondius op te halen. Ruim 2 maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran kampen Iraniërs met fors stijgende prijzen. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws. Wild
3: FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Go, go, go, go. Dit is Wild FM.

Hey DJ, can you play club music? I love club music.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
3: De Russische president Poetin denkt dat de oorlog in Oekraïne op zijn einde loopt. Dat zei hij tijdens de jaarlijkse dag van de overwinning in Moskou. Waar hij die verwachting op baseert, maakte Poetin niet duidelijk. Volgens hem heeft het Westen de confrontatie verder opgevoerd door steun aan Oekraïne. Poetin zei ook dat onderhandelingen mogelijk zijn, maar alleen als die direct leiden tot een langdurig vredesverdrag. China lijkt momenteel sterker aan de onderhandelingstafel te zitten dan de Verenigde Staten. Dat zeggen deskundigen bij WNL nadat president Trump zich opvallend positief uitsprak over de Chinese president Xi Jinping. Volgens oud-commandant der strijdkrachten Rob Bauer heeft China strategisch betere kaarten in handen door grotere grondstofvoorraden en minder last van internationale conflicten. Trump reist komende week naar Peking voor overleg met Xi. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. En een 15-jarig meisje uit Oestgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De Russische president Poetin denkt dat de oorlog in Oekraïne op zijn einde loopt. Dat zei hij tijdens de jaarlijkse dag van de overwinning in Moskou. Waar hij die verwachting op baseert, maakte Poetin niet duidelijk. Volgens hem heeft het Westen de confrontatie verder opgevoerd door steun aan Oekraïne. Poetin zei ook dat onderhandelingen mogelijk zijn, maar alleen als die direct leiden tot een langdurig vredesverdrag. China lijkt momenteel sterker aan de onderhandelingstafel te zitten dan de Verenigde Staten. Dat zeggen deskundigen bij WNL nadat president Trump zich opvallend positief uitsprak over de Chinese president Xi Jinping. Volgens oud-commandant der strijdkrachten Rob Bauer heeft China strategisch betere kaarten in handen door grotere grondstofvoorraden en minder last van internationale conflicten. Trump reist komende week naar Peking voor overleg met Xi. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. En een 15-jarig meisje uit Oestgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak. Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
4: De Russische president Poetin denkt dat de oorlog in Oekraïne op zijn einde loopt. Dat zei hij tijdens de jaarlijkse dag van de overwinning in Moskou. Waar hij die verwachting op baseert, maakte Poetin niet duidelijk. Volgens hem heeft het Westen de confrontatie verder opgevoerd door steun aan Oekraïne. Poetin zei ook dat onderhandelingen mogelijk zijn, maar alleen als die direct leiden tot een langdurig vredesverdrag. China lijkt momenteel sterker aan de onderhandelingstafel te zitten dan de Verenigde Staten. Dat zeggen deskundigen bij WNL nadat president Trump zich opvallend positief uitsprak over de Chinese president Xi Jinping. Volgens oud-commandant der strijdkrachten Rob Bauer heeft China strategisch betere kaarten in handen door grotere grondstofvoorraden en minder last van internationale conflicten. Trump reist komende week naar Peking voor overleg met Xi. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. En een 15-jarig meisje uit Oestgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De Russische president Poetin denkt dat de oorlog in Oekraïne op zijn einde loopt. Dat zei hij tijdens de jaarlijkse dag van de overwinning in Moskou. Waar hij die verwachting op baseert, maakte Poetin niet duidelijk. Volgens hem heeft het Westen de confrontatie verder opgevoerd door steun aan Oekraïne. Poetin zei ook dat onderhandelingen mogelijk zijn, maar alleen als die direct leiden tot een langdurig vredesverdrag. China lijkt momenteel sterker aan de onderhandelingstafel te zitten dan de Verenigde Staten. Dat zeggen deskundigen bij WNL nadat president Trump zich opvallend positief uitsprak over de Chinese president Xi Jinping. Volgens oud-commandant der strijdkrachten Rob Bauer heeft China strategisch betere kaarten in handen door grotere grondstofvoorraden en minder last van internationale conflicten. Trump reist komende week naar Peking voor overleg met Xi. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. En een 15-jarig meisje uit Oestgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy Music.

0: u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. Middernacht.
2: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
3: Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overweg Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden.
2: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

0: Nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden.
1: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

Hey DJ, I wanna shake my hand. I wanna shake my hand.

0: Nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren 2 Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overweg Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield 1 verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over.